Dat was Eastbound. En tot slot nu Train's Blues. Een compositie van John Coltrane. En de noten in de solo van Paul Chambers vallen weer prachtig op hun plaats. En Kenny Drew komt ook weer sterk uit de hoek. Volgende week in Hard Bop Boulevard. Paul Chambers en saxofonist John Coltrane. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. En je hoort het al, hier is Train's Blues.

Het is 3:30. Dit is de Concertzender op Radio 6 met Hard Bop Boulevard. Vandaag aandacht voor pianist Kenny Drew. Thelonious Monk, Bud Powell, Wynton Kelly en Horace Silver zijn hem voorgegaan. Maar in april 1953 is Kenny Drew aan de beurt. Hij is dan de vijfde bebop-pianist die voor het Blue Note-label een trio-LP mag maken. Op deze debuut-LP, Introducing the Kenny Drew Trio, wordt Kenny Drew geassisteerd door Curly Russell en Art Blakey. En die drie muzici hebben elkaar in 1952 al grondig leren kennen als ritmesectie van het kwartet van bebop-klarinetist Buddy DeFranco, die als een zelfverzekerde virtuoos alleen maar met superieure begeleiders wenste te werken. Yesterdays, dat is sinds 1933 bij jazzmuzici een geliefd vertrekpunt. En ook een bopper als Kenny Drew is gek op deze song van Jerome Kern. Net als bij zijn grote inspiratiebron, Bud Powell, zit er in deze vroege opname van Kenny Drew veel liefde voor de melodie. En ook nog allerlei sporen van de pianisten uit het swingtijdperk. Luister maar.

Yesterdays door Kenny Drew. Hij is in 1928 in New York geboren, krijgt zijn eerste pianolessen als hij 5 is en 3 jaar later geeft hij al zijn eerste recital. Als teenager zijn Fats Waller, Art Tatum en Teddy Wilson aanvankelijk zijn grote voorbeelden. Maar na de imponerende entree van de bebop-pianist Bert Powell heeft Kenny Drew vanaf 1945 een nieuw idool. Al snel heeft de leergierige Kenny Drew het revolutionaire bebop-idioom zo overtuigend in zijn vingers dat alle belangrijke bandleiders jacht op hem gaan maken. En dat levert een indrukwekkende reeks opnamen op. Met onder meer Howard McGhee, Sonny Stitt, Lester Young, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Miles Davis, Sonny Rollins en Buddy DeFranco. En dan vindt Blue Note het in 1953 de hoogste tijd voor Introducing the Kenny Drew Trio, uitgevoerd in de vorm van een 10-inch LP. En mocht je daarvan nu nog een gaaf exemplaar willen bemachtigen, dan zul je daarvoor toch gauw ongeveer $400 moeten neertellen. Het volgende nummer, dat is een voorbode van de funky recht voor zijn raapstijl die steeds meer het handelsmerk van Kenny Drew zou gaan worden. Het heet Drew's Blues.

We begonnen Hard Bop Boulevard met Yesterday's. Net hoorde je Drew's Blues. En het volgende nummer, Everything Happens to Me, is ook weer afkomstig uit de Great American Songbook. Als lid van de band van Tommy Dorsey heeft Frank Sinatra er in 1941 al een onvergetelijke versie van gezongen. In handen van het Kenny Drew trio ondergaat deze standaard van Matt Dennis en Tom Adair een stevige gedaantewisseling. Dankzij het kordate, bijna marsachtige tempo en het ongebruikelijk sobere en obstinate spel van Art Blakey. Hier is Everything Happens to Me.

Dat was Everything Happens to Me. En dan is het 1957 en het lijkt wel of Kenny Drew opeens van zijn geloof is gevallen. Geen funky hardbop-avonturen meer, maar alleen nog zoetgevoiste melodietjes en parelende loopjes. Voor het Riverside-label speelt hij 3 LP's vol. A Harry Warren Showcase, A Harold Arlen Showcase en I Love Jerome Kern. Maar aan het eind van het jaar, 1957, waarin hij zich meer een in bedwang gehouden promotiemedewerker voor de Great American Songbook moet hebben gevoeld dan een ongeremde improvisator, dan, in 1957 dus, slaat hij terug. Het programma omvat weer alleen maar nummers die afkomstig zijn uit het gouden liedrepertoire. 8 songs die geschreven zijn door het duo Rodgers en Hart, zoals ze voorkomen in de film Pal Joey. De meeste jazzmuzici beschouwen de composities van Richard Rodgers als een krachtige springplank voor hun improvisaties. En dat is met het rauwe, uitdagende materiaal uit Pal Joey nog sterker het geval. Met de 2 zielsverwanten, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones, is het Kenny Drew dan wel toevertrouwd om er een zinderend, heftig, swingend feestje van te maken. We laten van de LP Pal Joey 3 stukken horen. Do It The Hard Way, Bewitched, Bothered and Bewildered en The Lady Is A Tramp.

Bewitched, Bothered en Bewildered. En met The Lady is a Tramp besluiten we dadelijk het programma over de vroege Kenny Drew. Volgende week in Hardbop Boulevard, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Didwien van Delft en de techniek werd vanmiddag gedaan door Jaap Dijker. En je hoort het al op de achtergrond. The Lady is a Tramp.

Thelonious Monk zijn keus op Charlie Rouse laat vallen. Want het quintet dat Rouse samen met de hornist Julius Watkins leidt, de Jazz Modes, vertoont veel compositorisch benul. En bovendien zitten zijn tenorsolo's intelligent en fraai in elkaar. Charlie Rouse en Thelonious Monk kunnen het prima met elkaar vinden. En Rouse zal tot 1969 bij Monk in dienst blijven. Mede dankzij de intensieve omgang met de composities van Monk gaat Charlie Rouse zelf ook componeren. Luister naar Little Rousing.

Dat was Little Rousing, opgenomen in december 1960... met Charlie Rouse op tenorsax. En verder nog de Red Garland-bewonderaar Billy Gardner piano... Pick Morrison bas en Dave Bailey drums. Het tempo lag hoog in dit vriendelijke funky nummer... maar dat ging niet ten koste van het omvloerste, lichtelijk verkoude geluid... dat een van de opvallendste kenmerken is van de stijl van Charlie Rouse. Ook het volgende stuk komt weer uit de pen van Charlie Rouse. Maar de ritmesectie bestaat nu uit Hugh Clawson, piano, Bob Crenshaw, bas en Ben Reilly, drums. En nog even een tip, besteed bij het luisteren wat extra aandacht aan de baspartij in Let Me.

Het moet je zijn opgevallen dat de basnoten nogal nadrukkelijk bromden en zoemden. Die opvallende aanwezigheid in het klankbeeld is eerder aan het instrument dan aan de bassist te danken. Rob Crenshaw bespeelt hier namelijk geen conventionele akoestische contrabas, maar een elektrische bas. Hij is zijn carrière wel begonnen op een akoestische bas, maar bij een verkeersongeluk in 1965 liep hij schade op aan zijn rug. En daardoor was hij gedwongen om over te schakelen op een instrument dat fysiek wat minder zware eisen stelde. Hij heeft van de nood een deugd gemaakt, want Bob Crenshaw is er als eerste in geslaagd op dit instrument niet alleen een duidelijk hoorbare, maar ook een min of meer natuurlijke toon voor te brengen, waardoor hij het pad heeft geëffend voor mensen als Stanley Clark, John Patitucci, Steve Swallow en Christian McBride. Overigens is in het volgende stuk weer de traditionele akoestische bas van Peg Morrison te horen, net als het vederlichte drumspel van Dave Bailey. Rouse's Point.

Toen Jimmy Woods de jazzwereld versteld deed staan met Awakening en Conflict, was hij werkzaam als sociotherapeutisch medewerker in een jeugdgevangenis in Los Angeles. En het is niet uitgesloten dat hij daar zijn carrière heeft vervolgd. Volgende week in Hardbop Boulevard, het eerste deel van het tweeluik dat gewijd is aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tijd voor Hardbop Boulevard. En vandaag het tweede deel van een drieluik dat gewijd is aan altsaxofonist Jimmy Woods. Jimmy Woods, geboren in 1934 in St. Louis, Missouri. Hij groeide op in het frisse klimaat van de liberale havenstad Seattle, de grootste stad van de noordwestelijke staat Washington. In het schoolorkest krijgt hij de beginselen van het klarinetspel onder de knie. Zo rond 1949, hij is dan 15 jaar oud, mag hij op tenorsax meespelen met de band van de lokale grootheid Bumps Blackwell. En daar loopt hij tegen het lijf Quincy Jones, en die woont ook in Seattle. Quincy Jones speelt niet alleen trompet, maar schrijft als 15-jarig wonderkind ook al arrangementen voor de band van Bumps Blackwell.

En ook Ray Charles, die als kleine zelfstandige op 17-jarige leeftijd in Seattle terechtkomt in 1948. Ook hij duikt regelmatig op in de band van Bumps Blackwell. Binnen een paar jaar zullen ze allemaal uitzwermen. Quincy Jones gaat studeren met een riante studiebeurs aan de Berklee School of Music in Boston. Ray Charles verhuist in 1950 naar Los Angeles om daar nog datzelfde jaar zijn eerste hit te scoren, Baby Let Me Hold Your Hand. En de onvermoeibare regelneef Bumps Blackwell verhuist in 1953 naar Los Angeles om aan de slag te gaan als producer van de vroegste hits van Little Richard en Sam Cooke. En dan Jimmy Woods. Die gaat van 1952 tot 1956 zijn militaire dienst vervullen bij de luchtmacht. Daar houdt hij zijn techniek op peil met het spelen in dans- en feestorkesten. In de herfst van 1956 gaat hij wonen in Los Angeles. En daar trekt hij pas 5 jaar later de aandacht van Lester Koenig, de eigenaar van Contemporary Records. Die stelt hem in staat om zijn debuut als bandleider te maken met Awakening.

En dat was Little Jim, een compositie van Jimmy Woods, opgedragen aan zijn zoontje. Het is frappant hoe de aanstekelijke vitaliteit en de onvoorspelbare wendingen van zijn improvisaties ook doorklinken in zijn composities. Zo is Little Jim geschreven op basis van een ongebruikelijke schikking van 6 blokjes van 8 maten. En toch slaagt Jimmy Woods erin om dit onconventionele stuk heel natuurlijk te laten overkomen. Iemand die zich in dit avontuurlijke klimaat ook volkomen op zijn plaats voelt, is de bassist Gary Peacock. Luister maar naar zijn inleiding tot Roma.

En dat was ook weer een portretje uit het familiealbum Roma, opgedragen aan een vrouw van Jimmy Woods. Voor deze compositie heeft Woods gebruik gemaakt van 10 frases van 8 maten. Ook hier heeft zijn ongebruikelijke aanpak toch weer een volkomen organische compositie opgeleverd. De complicaties van de driekwartsmaat maken zijn improvisatie in ritmisch opzicht nog een graadje stoutmoediger dan we al van hem gewend zijn. De bassist speelt een rol die naadloos aansluit bij de stijl en de bedoelingen van Jimmy Woods. Op bepaalde momenten begeleidt hij in een robuuste walking bass stijl met een stuwende ritme om plotsklaps het traditionele 4 in de maat spelen helemaal te laten vallen en de solist tussendoor van een gespierde, uiterst virtuose tegenmelodie te voorzien. Als je Carrie Peacock zo bezig hoort, zou je verwachten dat hij op een elite conservatorium heeft gestudeerd. Maar hij is een autodidact die door een toeval met de contrabas in aanraking is gekomen. Zijn militaire dienst vervult in Duitsland van 1954 tot 1956. Daar heeft hij de leiding over een combo waarin hij drums, piano en incidenteel vibrafoon speelt. Door het plotselinge vertrek van de bassist komt hij in de verleiding om de contrabas eens ter hand te nemen. Die onvoorziene ontmoeting geeft hem de sensatie alsof hij geboren is voor dat instrument, de contrabas. Na zijn militaire dienst maakt hij in 1957 in Duitsland zijn eerste platen. Dat doet hij met tenorsaxofonist Hans Koller, gitarist Attila Zoller, trombonist Albert Mangelsdorf en met Bud Schenk en Bob Cooper, die dan in Duitsland op tournee zijn. Als Peacock in het voorjaar van 1958 aan de Amerikaanse westkust opduikt, kan hij zonder auditie terecht bij de band van Bud Schenk. Met Bud Schenk en Larinda Almeida maakt hij in een korte tijd 6 LP's. Daarop kun je horen dat de erfenis van de bassist Scott Lavaro, die op 25-jarige leeftijd in 1961 is verongelukt, bij hem in veelbelovende handen is. Een van de eerste platen waarop Carrie Peacock zijn beloftes begint in te lossen is Awakening van Jimmy Woods uit 1962. In het volgende stuk, Look to Your Heart, een bitterzoet walsje van Jimmy Woods, is George Tucker de bassist. Hij is natuurlijk lang niet zo vrijgevochten en virtuoos als Carrie Peacock. Maar met zijn stuiterende basnoten levert hij een veerkrachtig ritmefundament. Verder hoor je ook nog Andrew Hill piano en Elvin Jones drums.

Het iets wat wazige walsje Look to Your Heart. Het werd gespeeld door Jimmy Woods, alt sax, Andrew Hill, piano, George Tucker, bass en Elvin Jones, drums. Dit is Radio 6, het programma Hardball Boulevard. Vandaag het tweede deel van een Jimmy Woods drieluik. Trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land komen nu de gelederen versterken om de volgende compositie van Jimmy Woods onder handen te kunnen nemen. Luister naar Conflict.

0: De laatste klanken van Conflict, de compositie van Jimmy Woods. Gespeeld door Jimmy Woods himself, alt sax, Andrew Hill piano, George Tucker bass, Elvin Jones drums. En de geleden werden versterkt door trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land. Ja, daarmee besluit deze tweede uitzending over Jimmy Woods. Volgende week in Hardbop Boulevard, het derde en laatste deel rond Jimmy Woods. Hardbop Boulevard, zondag 2 maart dus, om 3:30. In het laatste deel van het drieluik horen we deze expressieve al Jimmy Woods in kwartet, quintet en sextet bezetting, maar ook in twee stukken met de big band van Gerald Wilson. Bij de band van Gerald Wilson speelt hij, 31 jaar oud, zijn allerlaatste solo om daarna spoorloos te verdwijnen. Volgende week, zondag 2 maart, om 3:30 tot 4:00 hier op Radio 6 in Hardbop Boulevard. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Wil je reageren op dit programma? Dan kun je ons mailen hardbopboulevard@radio6.nl. Dus hardbopboulevard@radio6.nl voor al je vragen over dit programma. En volgende week, ik kijk nog even verder vooruit wat we dan op de zondag jazzmiddag hebben. Niet alleen Hardbop Boulevard, maar ook Moaning the Blues. Dan aandacht voor T-Bone Walker. Volgende week zondag om 2:00.
1: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd.
1: Wereldberoemd. Op 14 maart wordt Quincy Jones 75 jaar. En ter gelegenheid hiervan staat Radio 6 een hele dag in het teken van deze veelzijdige producer, arrangeur, componist en tekstschrijver. Een dag lang alles over Quincy Jones, maar vooral een dag lang zijn mooiste muziek.
2: Wereldberoemd.
1: Luister dus op vrijdag 14 maart naar deze wereldberoemde dag met in de hoofdrol Quincy Jones, uiteraard op Radio 6.
0: En dan gaan we verder met Hardbop Boulevard. Dit 3:30, het eerste programma van de drieluik dat gewijd is aan altsaxofonist Jimmy Woods. En de allereerste plaat waarop Jimmy Woods valt te beluisteren is Looking Good van de trompetist Joe Gordon.

En dat was A Song for Richard, een compositie van Joe Gordon. Deze hardbop trompetist is geboren in Boston 1928. Hij heeft zijn sporen verdiend aan de Oostkust in het veeleisende gezelschap van Charlie Parker, Art Blakey, Dizzy Gillespie en Horace Silver. Maar in 1959 verhuisde hij naar de Westkust om toe te treden tot het quintet van drummer Shelly Manne. En daar steken de critici zo uitbundig de loftrompet over zijn warme, transparante spel dat hij in 1961 voor het Contemporary label een plaat onder eigen naam mag maken. Op deze plaat is ook de ongrijpbare saxofonist Jimmy Woods van de partij. Hij zorgt er met zijn holle, lichtelijke, jankende toon voor dat dit quintet een onconventionele sound voortbrengt. Ook het volgende nummer is weer een compositie van Joe Gordon. Je hoort Jimmy Woods, altsax, Joe Gordon, trompet, Dick Whittington, piano, Jimmy Bond, bas en Milt Turner, drums. En de blazers hebben de opdracht om tijdens elkaar solo's een houvast en structuurverschaffende riff te spelen. Vandaar de naam van dit stuk, Cope Blues.

Cold Blues. Jimmy Woods, geboren 1934 in St. Louis, Missouri. En daar komt ook bassist Jimmy Blanton, trompetist Clark Terry en saxofonist, componist Oliver Nelson vandaan. Jimmy Woods groeit op in Seattle, Washington, speelt klarinet in het schoolorkest en kijkt zijn piepjonge stadgenoot Quincy Jones op de vingers, die op 16-jarige leeftijd al arrangementen schrijft voor de band van een plaatselijke grootheid, Bumps Blackwell. Van 1952 tot 1956 vervult hij zijn militaire dienst bij de luchtmacht en daar speelt hij tenorsax in feesten en partijenorkesten. En hij doet incidenteel ook mee aan sessions in Los Angeles. Na zijn tijd bij de luchtmacht doet hij veel fundamentele ervaring op met de Rhythm and Blues Band van Roy Milton, Big Maybell en Jimmy Witherspoon. Maar de vraag naar dit soort muziek neemt af. En tot overmaat van ramp wordt zijn tenorsax ook nog eens gestolen. Op een gegeven moment krijgt hij van een vriend de altsaxofoon in handen. En die altsaxofoon, dat wordt zijn grote liefde. Trompetist Joe Gordon hoort hem in de band van de legendarische West Coast bandleider Horace Tapscott en is bijzonder gecharmeerd van de avontuurlijke altsaxofonist. Hij bezorgt Jimmy Woods een vliegende start door hem op zijn plaat Looking Good prominent in de etalage te zetten. Een jaar later, 1962, maakt hij zijn debuut als eigen baas met Awakening. Op die plaat staat het nummer Circus van componist Louis Alter en tekstdichter Bob Russell. We horen in dit zelden gespeelde stuk een zeer gematigde Jimmy Woods, die hier, nogal onmerkelijk, qua stijl nog het meeste lijkt op een kruising van twee tenorsaxofonisten, Oliver Nelson en Booker Irvin.

Jimmy Woods met Circus. Ook van een evergreen, bijvoorbeeld als Love for Sale van Cole Porter, maakt Jimmy Woods iets bijzonders. Voordat de zesmansband Steven van Leer mag trekken, speelt hij eerst een verleidelijke a cappella inleiding. En vervolgens horen we hem als een super bewegelijke solist en als dominante aanvoerder. De eerste trompetsolo die je hoort is van Joe Gordon. De tweede trompetsolo is afkomstig van Martin Banks, die iets vloeiender speelt en wat omvloerster toon heeft dan zijn voorganger. Hier is Love for Sale.

De laatste klanken van Love for Sale, waarin we een bazige Jimmy Woods horen soleren. En verder nog de pianist Amos Trice en de trompetisten Joe Gordon en Martin Banks. Jimmy Woods is niet alleen een energieke en avontuurlijke solist. Hij schrijft ook effectieve spirituele composities, zoals in A New Twist. Daarin neemt hij het nadrukkelijk funky spel van veel van zijn tijdgenoten op de hak. Met hierbij het warme, bugelachtige geluid van Martin Banks. Hier is A New Twist.

En zo klonk een New Twist. Vandaag hebben we vooral aandacht besteed aan de solistische escapades van Jimmy Woods. In de volgende aflevering van Hardbop Boulevard zal Jimmy Woods ook uitgebreid aan bod komen als componist. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek werd verzorgd door Jaap Dijker. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot een andere keer. En dan is het nu tijd voor Hardbop Boulevard. Daarin vandaag aandacht voor de raadselachtige altsaxofonist Earl Andrzej. En ik begin met een hectisch stuk van Earl Andrzej zelf, Freeway.

Zo klonk Freeway, een jachtige staccato blues die Andurts aan haar eigen zeggen in 5 minuten heeft geschreven. En daarbij stond op haar ogen de Harbor Freeway, een belangrijke superdrukke verkeersader in Los Angeles. Een stuk wat te vinden is op Out of Sight, de eerste en ook enige LP die Andurts heeft opgenomen, maart 1962, voor het Pacific Label. En dan de ritmesectie, die bestaat uit Jack Wilson, piano, George Morrow, bass en Donald Dean, drums. Ook de nu volgende overbekende song, All the Things You Are, klinkt net zo fris en uitbundig als Freeway. Alsof Andurts en zijn secondanten dit stuk voor het eerst van hun leven onder handen nemen. Jack Wilson pendelt tussen het klavercimbel en de vleugel.

All the Things You Are. De auteur van de hoesteksten van LP Out of Sight, dat is John William Hardy. En die voorziet rond de jaren 60 bijna alle Pacific-platen van uitgebreide informatie en toelichtingen. Maar kennelijk is Earl and Dirtza niet erg scheutig met het verstrekken van persoonlijke gegevens. Want we komen weinig of niets te weten over zijn geboortedatum, scholing of loopbaan. Uit de hoestekst kun je slechts afleiden dat Earl and Dirtza is geboren in Los Angeles. Verder dat Charlie Parker en Lee Konitz tijdens de hoogtijdagen van de moderne jazz zijn belangrijkste invloeden waren. En dat hij en Eric Dolphy dezelfde docenten hebben gehad. Deze Lloyd Rees heeft zowel Dolphy als Dirtza onderwezen in de fijne kneepjes van de alternatieve fingerzetting. En daardoor kun je de hogere regionen van de saxofoon bereiken, het zogenaamde altissimo-register. En het kan geen toeval zijn dat twee alt-saxofonisten die op het gebied van toonvorming en zinsbouw zoveel verwantschap met elkaar vertonen, les hebben gehad van dezelfde leraar. Het volgende stuk is ook weer van de hand van Earl and Dirtza. Hier is Benign.

Het spel van Earl en Dirtza vertoont invloeden van Charlie Parker, Lee Konitz en Eric Dolphy. Maar de grootmeesters uit nog een eerdere periode hebben overduidelijk ook hun sporen achtergelaten in het spel van Dirtza. Ik noem Pete Brown, Tab Smith, Louis Jordan of Earl Bostic. Die pikante combinatie van traditionele en bijna avant-gardistische elementen in het spel van Dirtza is enorm gebaat bij een intelligente en flexibele ritmesectie. Bassist George Morrow is met zijn 36 jaar de veteraan van het gezelschap. Een oersolide aanhanger van de walking bass-traditie. Drummer Donald Dean is 24 en de Benjamin van het gezelschap. Hij swingt er bescheiden en onbevangen op los. Jack Wilson is nog maar 25 jaar oud, de pianist. Niet alleen een fijnzinnige, stimulerende begeleider, ook zijn heldere, gearticuleerde solo's blijken iedere keer weer pakkende juweeltjes. En dat geldt zeker voor zijn lange solo in Lonesome Road.

Lonesome Road. En ten tijde van deze opnames was Earl Andersa zo tussen de 30 en 35 jaar. Hij leefde toen al als een kluizenaar ergens buiten Los Angeles. Na 1963 is er nooit meer iets van hem vernomen. Maar dankzij de cd hebben we gelukkig nog contact met hem. Zoals met dit I'll Be Around.

Earl Alderza samen met pianist Jack Wilson. In oktober 2007 is hij overleden, pianist Jack Wilson. Hij was toen 71 jaar oud. Dat gebeurde na een lange loopbaan die hem uiteindelijk toch weinig roem heeft bezorgd. En zo even was hij samen met altsaxofonist Earl Alderza, de man die centraal stond in dit programma Hardbop Boulevard. Volgende week aandacht aan West Coast saxofonist Jimmy Woods. Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek de afgelopen uren werd verzorgd door Jaap Dijker. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot een andere keer. Laten we verder gaan met Hardbop Boulevard. Vandaag het laatste deel van het drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. En vandaag de jaren vanaf 1962. In de periode 62 tot 91 is Teddy Edwards meer bezig met ambachtelijk overleven dan met solistisch gloriëren. Hij draait mee in de begeleidingsband van vocalisten als Helen Humes, Mel Torme, Sarah Vaughan, Lou Rawls, Nancy Wilson of Loris Alexandria. Men doet soms een beroep op hem als arrangeur. Gerald Wilson, Benny Goodman, Mel Jackson en Jimmy Smith hebben af en toe een klus voor hem. Ook met platen onder eigen naam wil het in deze grauwe periode niet erg lukken. Slechts 6 stuks, en heb ik het over 30 jaar, en ze delen in de algehele malaise van deze periode. Maar tussen 1991 en 2001 kan hij gelukkig een groot deel van de verloren jaren inhalen. Zoals met dit Elfie.

De laatste klanken van Elfie, een compositie van Burt Bacharach. Een Spartaanse versie door Teddy Edwards. Opgenomen eind 94 in de Harmelodic Studio in Harlem. En de nummer afkomstig van de cd Tango in Harlem. Teddy Edwards, daar hebben we het over, die heeft het druk in die laatste week van december 1994. Hij moet ook nog naar Englewood Cliffs, een zeer blank en welvarend voorstadje van New York, aan de overkant van Hudson. Hij heeft daar een afspraak met de befaamde Rudy Van Gelder, die veel honderden Blue Note Prestige en Savoy platen aan hun transparante, heldere Rudy Van Gelder sound heeft geholpen. Het is de bedoeling om in de studio van die legendarische geluidstechnicus een eerbetoon vast te leggen aan 8 klassieke tenorsaxofonisten. En daartoe heeft Teddy Edwards de hulp ingeroepen van een 10 jaar jongere collega, Houston Pearson, geboren in 1934. Niet met de bedoeling om een heftig tenorengevecht met elkaar aan te gaan of om de stijlen van hun grote voorgangers na te bootsen. Nee, de heren zijn van plan om het een hoogstaande conversatie tussen twee gelouterde veteranen te laten worden. En daartoe hebben ze stukken uitgekozen die je automatisch associeert met hun legendarische vertolkers. Lester Leaps In met Lester Young, Body and Soul met Coleman Hawkins, Red Top met Gene Ammons, That's All met natuurlijk Ben Webster, Out of Nowhere met Eddie Lockjaw Davis en tenslotte Girl from Ipanema met Stan Getz. Teddy Edwards en Houston Pearson zitten op deze cd, horn to horn, qua toonvorming en zinsbouw zo dicht in elkaars buurt dat je echt goed moet opletten om ze te kunnen onderscheiden. De toon van Edwards is wat slanker en iets minder gebronst dan die van Pearson, terwijl Pearson vaak wat gladder formuleert dan de nogal grillige Edwards. In Equinox is Houston Pearson het eerst aan zet.

En dat was Equinox, een stuk van John Coltrane, waarvan de eerste versie te vinden is op de Atlantic LP Coltrane Sound uit 1960. Inmiddels bestaan al meer dan 100 uitvoeringen van deze intrigerende Coltrane-compositie. En dan keren we nu terug naar de cd Tango in Harlem. Elvie, wat we net draaiden in de eenmansactie van Teddy Edwards, hebben we al gehoord. In de resterende 11 stukken op die cd wordt Edwards bijgestaan door de 22-jarige basvirtuoos Christian McBride. En ook door een oude kennis uit Los Angeles, drummer Billy Higgins. Higgins heeft in 1960 zijn verheffende invloed doen gelden op de allereerste LP's van Teddy Edwards, Sunset Eyes en Teddy's Ready. Maar ook daarna hebben ze nog vaak samengewerkt. Het titelstuk van de cd, Tango in Harlem, geeft blijk van een ontspannen, luchtige visie op dit Argentijnse cultuurgoed.

En zo klonk Chris D, afkomstig van de LP Free for All. Met Frank Rosolino trombone, Harold Land tenor sax, Victor Feldman piano, Leroy Vinegar bass en Stan Levy drums. En dit quintet mag dan wel een ad hoc ensemble zijn, maar de heren werken natuurlijk wel regelmatig met elkaar samen. En dat gebeurt in allerlei wisselende combinaties, onder meer in de Lighthouse All Stars in Hermosa Beach. Stilistisch zitten ze alle vijf op dezelfde ondubbelzinnige hardboplijn. In 1959 maakt Harold Land zijn tweede LP onder eigen naam, The Fox. Ook op deze quintetplaat kun je horen hoe inspirerend het samenspel tussen vijf geestverwanten kan zijn.

En dit was Little Chris, opgedragen aan de 9-jarige zoon van Harold Land. En behalve Harold Land hoorde je pianist Elmer Hope in een tamelijk rebelse bui. En de drummer Frank Butler met zijn gebruikelijke kraakheldere en ook intens melodische aanpak. Trompetist Dupree Bolton was te horen met een uitzonderlijk evenwichtige solo. En hij werd door kenners getipt als de opvolger van Fats Navarro en Clifford Brown. Maar hij zou hierna echter nog maar aan één plaat meewerken, Katanga van Curtis Amy. En vervolgens is hij spoorloos verdwenen. Vorig jaar zijn er totaal onverwacht nog een paar stukken met Dupree Bolton opgedolven uit de archieven van Capitol en Pacific. En daar zullen we binnenkort een programma aan wijden. Dan nu weer een stuk van de LP waarmee we dit programma zijn begonnen. Het titelstuk van de plaat Free for All. Een funky blues nummer dat is geschreven door Frank Rosalino. En het stuk eindigt met een abruptheid die typerend is voor het hardpop tijdperk.

Free for All. Een van de opvallendste en ook een van de meest geïnspireerde platen uit de carrière van Harold Land is Impressions of Folk Music, gemaakt in 1963. Op die plaat pakt hij 8 stukken uit het folkrepertoire bij hun lurven en bouwt ze om tot lanceerinrichtingen voor uitzonderlijke bevlogen improvisaties. Luister maar eens naar On Top of Old Smokey.

En dat was On Top of Old Smokey, de hit van de Weavers uit 1951, heb je waarschijnlijk wel herkend. In een lichtelijke, oneerbiedige versie van Harold Land, de trompetist Carmel Jones en de pianist John Houston. In de periode 1961-1962 is Harold Land samen met bassist Red Mitchell de aanvoerder van een quintet. De instrumentatie is doodgewoon. Trompet, tenor, piano, bas en drums, maar wat de groep bijzonder maakt, is het gebruik van structurerende en richtinggevende tussenvoegsels tijdens een solo. De bedoeling is om samenhang tussen thema en solo's te vergroten. Luister naar Rosie Spirit, een compositie van Red Mitchell.

En dat waren Carmel Jones, trompet, Red Mitchell, bass, Harold Land, tenor, Frank Strasseri, piano en Leon Pettis, drums. En met die laatste speelde Harold Land nog in 1947-48 in de Rhythm and Blues Band van de broers Jimmy en Joe Liggins. Tot slot Harold Land in de rol van heldentenor bij de big band van Gerald Wilson.

En zo klonk Los Moros, de España, een compositie van Gerald Wilson, met solo's door de vibrofonist Roy Ayres en tenorsaxofonist Harold Land. Volgende week zondag om 16:30 deel 1 van de Drieluik gewijd aan tenorsaxofonist Teddy Edwards. Dit programma, Hardbop Boulevard, werd samengesteld door Peter Smits. Zometeen zit hier collega in het programma The Jazz Connection. Met het komende half uur Hardbop Boulevard en daarin het eerste deel van de tweeluik gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Veel hardbop muzikanten hebben een rhythm and blues verleden en dat geldt ook voor Harold Land.

En dat was Homecoming Blues, een overtuigend staaltje Jump Blues uit december 1947. Door Jimmy Liggins en his Drops of Joy. Een van die zeven Drops of Joy is Harold Land, die samen met Charlie Ferguson de tenorpartij voor zijn rekening neemt. Harold Land is nog niet eens 20 en hij speelt al een cruciale rol in de band van de snel doorbrekende Jimmy Liggins. Binnen een paar maanden staan ze met drie nummers in de top 10 van Billboard. I Can't Stop It, Teardrop Blues en Cadillac Boogie. Jimmy Liggins is een ruimdenkende bandleider. Hij gunt zijn begeleidingsband graag de vrijheid om even te ravotten met de bebop-stijl die dan juist in opkomst is. De tweede tenorsolo is van Harold Land.

Now's the Time van Charlie Parker, een zeer ongepolijste versie. December 1947, The Drops of Joy, de begeleidingsband van de rhythm and blues zanger Jimmy Liggins. Harold Land ziet het spelen in deze opwindende West Coast bluesband niet als een roeping, maar meer als een nuttige leerschool. En in de loop van 1948 geeft hij er de brui aan. Er volgt nu een periode met veel onduidelijke baantjes. Het huis van zijn boezemvriend Eric Dolphy in Los Angeles wordt voor hem een soort muzieklaboratorium. Met gelijkgestemde zielen wordt hier dag en nacht gestudeerd en geëxperimenteerd. In het voorjaar van 1954 zijn Clifford Brown en Max Roach op zoek naar een interessante tenorsaxofonist voor hun nieuwe quintet. En in Huize Dolphy krijgen ze Harold Land in het vizier. Met de ritmesectie van dit quintet is hij nu te horen in Darn That Dream.

Tenorsaxofonist Harold Land als balladvertolker met Richie Powell piano, George Morrow bass en Max Roach drums. Na anderhalf jaar vrijwel permanent onderweg te zijn geweest met het Clifford Brown Max Roach Quintet, stapt Harold Land in 1956 over naar de Curtis Counts groep. Dit quintet heeft als standplaats Los Angeles en is niet zo reislustig. Op papier is Curtis Counts de baas, maar in feite heeft iedereen een gelijkwaardige inbreng. Ook hier verkeert Harold Land in stimulerend gezelschap. Jack Sheldon, trompet, Carl Perkins, piano, Curtis Counts bas en Frank Butler drums. Hier is Consultation.

En dat was Consultation, een compositie van Curtis Counts. Headed Land met Jack Sheldon trompet, Carl Perkins piano, Curtis Counts bass en Frank Butler drums. En natuurlijk Harold Land tenor sax. Bij het schrijven heeft Counts gebruik gemaakt van een speciale 12-tons techniek die hij van zijn docent Lyle Murphy heeft geleerd. Het stuk is enigszins dubbelzinnig van karakter. Het combineert een wat wazige, mistige sfeer met een aardse, bluesy inslag. Curtis Counts is zo vereerd met de komst van de gelouterde Harold Land dat hij de eerste LP van zijn groep de titel meegeeft Landslide. En Landslide betekent aardverschuiving, maar ook verpletterende verkiezingsoverwinning. De 28 jaar oude Frank Butler vertoeft voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. En iedereen is zo onder de indruk van de debutant dat hij meteen al een forse solo krijgt toegewezen. Luister wat hij op een loepzuiver gestemd drumstel presteert met stokken, vingers en knokkels.

uitzending over zijn toetreden tot het quintet van bassist Curtis Counts en hoe hij een paar platen onder eigen naam maakt. En die behoren tot het beste uit de jaren 50 en 60. Volgende week zondag om 3:30 hier op Radio 6. Het tweede en laatste deel rond de Noorsaxofonist Harald Lent. Dit programma Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Zo dadelijk om 4:00 gaan we hier op Radio 6 verder met Jaap Ludeke en zijn programma Ludeke Straight Ahead. Een swingeltuur vol nieuwe cd's uit binnen- en buitenland. En aansluitend zometeen om 5:00 Off the Record. Een wekelijks programma met recente en minder recente jazz-cd's. Gast van de maand vandaag, fluitist Ellen Helmes. Zo dadelijk om 5:00. Mijn naam is Roel Gluver. De afgelopen uren zat ik hier samen met technicus Jaap Dijker. Waarbij de dank je allemaal voor de aandacht. En wie weet, tot een andere keer. Met tot 4:00 Hardbop Boulevard. En daarin vandaag aandacht voor de componist, arrangeur en bandleider Gerald Wilson. Geboren in 1918 werd hij in Shelby, een straatarm stadje in Mississippi. In Detroit volgde hij de muziekafdeling bij de vermaarde Cass Tech High School. En in 1939 treedt hij toe tot de trompetsectie van de band van Jimmy Lunsford. En hij trekt veel aandacht met zijn trompetsolo's in What's Your Story, Morning Glory en Lunsford Special. Hij slaat ook aan het componeren voor de Lunsford Band en met name Yard Dog, Mazurka en High Spook bezorgen hem veel faam. In 1944 is zijn positie zo stevig dat hij met een eigen orkest aan de slag kan gaan.

Op een loepzuiver gestemd drumstel met stokkenvingers en knokkels, zo klonk A Fifth for Frank, waarin Frank Butler liet horen hoe evenwichtig en muzikaal een drumsolo kan klinken. Volgende week het laatste deel van dit tweeluik over tenorsaxofonist Harold Land. Dan een

En dat was Grooving Hive en Dizzy Gillespie in een opzwepend arrangement van Gerald Wilson. Solisten, dat waren Hobart Dodson, trompet, Eddie Davis, tenor sax, en niet te verwarren met Eddie Lockjaw Davis, en verder Jimmy Bunn piano. Ook in het volgende stuk geven Gerald Wilson en zijn muzikanten er blijk van dat ze het nog zo prille bebop-idioom behoorlijk onder de knie hebben.

En dit was een compositie van Gerald Wilson, die ook het arrangement heeft geschreven. De solisten, dat waren Jimmy Bunn, piano, Eddie Davis, tenor, vermoedelijk Snooky Young, trompet en Gus Evans, alt sax. De titel van het stuk, Cruising with Cab. En die Cab is natuurlijk niemand minder dan Cab Calloway, die het stuk in 1944 als eerste heeft opgenomen. Na drie opwindende, maar slopende jaren met zijn big band geeft hij eind 1947 er de brui aan. En voortaan is hij vooral actief achter de schermen. Eerst nog als componist en arrangeur voor Duke Ellington, Count Basie en Dizzy Gillespie, maar later steeds meer als uiterst succesvol broodschrijver voor commerciële opdrachtgevers. Televisieprogramma's, speelfilms, bijvoorbeeld shows in Las Vegas, popzanger en rhythm and blues artiesten. Je zou hem de Quincy Jones van de jaren 50 kunnen noemen, deze Gerald Wilson. Maar na jarenlang alleen maar voor anderen te hebben gewerkt, wil hij eindelijk weer eens eigen baas zijn. En in 1961 is het eindelijk zover. You Better Believe It heet de eerste plaat van de uit de as herrezen big band van Gerald Wilson.

Een bitterzoete blueswals was dit. En de solisten waren Richard Groove Holmes, hemmeltorgel, Carmel Jones, trompet en Harold Land, tenor. Een ontspannen, soms bijna lome driekwartsmaat was afkomstig van de drummer Mel Lewis. Maar Gerald Wilson is ook bedreven in heftige kopereruptie's. Luister maar naar Jerry.

En dit was Jerry, opgedragen aan een van de drie dochters van Gerald Wilson, met als solisten Richard Cruyff Holmes, Carmel Jones en Joe Maini als sax. Die reputatie van Gerald Wilson is zo groot dat alle coryfeeën aan de West Coast staan te popelen om mee te doen met zijn nieuwe orkest. De doorgewinterde studiomuzikanten weten dat Gerald Wilson altijd dankbaar materiaal op de lessenaars deponeert. En de solisten kunnen erop vertrouwen dat zij voldoende ruimte zullen krijgen om hun solo's in volle glorie te laten opbloeien. En dat is inderdaad de aanpak die je op alle platen van Gerald Wilson kunt horen. Soepele, effectieve arrangementen waarin de beste hardboppers aan de West Coast op volstrekt natuurlijke wijze hun boodschap kwijt kunnen. In 1962 verschijnt de tweede LP, Moment of Truth. En op die plaat is ook gitarist Joe Pass van de partij. Die is na 10 verloren jaren dan net begonnen aan een indrukwekkende comeback. Hij geeft terloops een staaltje meesterschap weg op de akoestische gitaar in Terry, de naam van een andere dochter van Gerald Wilson.

Hier te horen met gitarist Joe Pass, Gerald Wilson met Terry. Ook in het volgende stuk kun je goed horen hoe soepel en logisch binnen de structuur van zijn arrangementen Gerald Wilson lucht geeft aan de solisten. In dit geval Jack Wilson, piano, Carmel Jones, Harold Land en Joe Pass, maar nu op versterkte gitaar. En net als in de voorgaande drie stukken is Mel Lewis ook hier weer de drummer.

En dit was Patterns. In Hardpop Boulevard heb je kunnen luisteren naar het orkest van Gerald Wilson, die nog steeds actief is, want in september 2008 hoopt hij 90 jaar oud te worden. Volgende week aandacht voor tenorsaxofonist Harold Land. Tot 4 uur Hardpop Boulevard. Vandaag aandacht voor de Jazz Crusaders. Het is mei 1961. Wayne Henderson, trombone, Wilton Felder, tenorsax, Joe Semple, piano en Styx Hooper, drums, duiken voor de eerste keer de studio in. Alle vier net teenager af. Maar hun eerste LP heeft een verrassend volwassen uitstraling. Maar zo raadselachtig is dat nou ook weer niet. Want de vier muzici speelden in wisselende bezettingen al bijna 10 jaar met elkaar. En voortaan zullen ze door het leven gaan als de Jazz Crusaders.

The Geek, een blues in 6/8 maat, afkomstig van de eerste LP van de Jazz Crusaders, Freedom Sound. Gast daarop, bluesgitarist Roy Gaines en de bassist Jimmy Bond als vijfde Jazz Crusader. Ze zijn alle vier geboren en getogen in Houston, Texas. Ze kennen elkaar van school en hebben daar als jeugdige tieners een band in elkaar geflanst, de Swingsters. Met dit feesten- en partijenorkest raken ze al snel bedreven in het bedienen en bedwingen van rumoerig uitgaanspubliek. Later gaan ze een wat subtielere koers varen als modern jazz sextet. Aan het eind van de jaren 50 trekken ze van Houston aan de Gulf Coast naar het drie keer zo grote Los Angeles aan de West Coast. De bedoeling is om van daaruit de wereld te gaan veroveren. De jazzpodia in Los Angeles leiden op dat moment een kwijnend bestaan en daardoor zijn ze hier vooral actief op de rhythm and blues podia. Als showorkest, de Nighthawks, verdienen ze een lange tijd de kost in Las Vegas, compleet met zangeres, Hammondorgel en kittige danspasjes. Maar terug in Los Angeles mogen ze, omgedoopt door de Jazz Crusaders, hun eerste plaat voor Pacific maken, Freedom Sound. 9 jaar later, in de zomer van 1970, verschijnt hun 10e LP, Give Peace a Chance. Met deze zwalkende, gezichtsloze plaat nemen ze niet alleen afscheid van het label Pacific, want door het woord jazz uit hun groepsnaam te schrappen, nemen ze in feite ook afscheid van de jazzmuziek. En dan nu van hun 2e LP, Looking Ahead, 2 stukken. Zo dadelijk de Young Rabbits, een stuk als een clownstoot dat de herkenningsmelodie van de band zou worden. En nu om te beginnen In A Dream, een klagelijke ballad.

The Young Rabbits door de Jazz Crusaders. Verreweg het grootste deel van het repertoire hebben de Jazz Crusaders zelf geschreven, waarbij Joe Sample en Wayne Henderson het meest productief zijn. Die eigen stukken zitten ritmisch en compositorisch vaak heel vernuftig in elkaar. Ze hebben hun robuuste charme mede te danken aan de gospel en rhythm and blues invloeden die de Jazz Crusaders aan de Gulf Coast hebben ondervonden. Ook de titels verwijzen overduidelijk naar deze invloeden. Freedom Sound, Big Hunk of Funk, Sinning Sam, Deacon Brown en Brother Burnett. Van hun derde LP, Tough Talk, nu twee stukken. Lazy Canary en Lonely Horn.

En dit was That's Good, een compositie van Carmel Jones, gespeeld door zijn kwartet. Natuurlijk, naast trompetist Carmel Jones, bestaande uit tenorsaxofonist Harold Land, pianist Frank Strazzeri, bassist Gary Peacock en daarnaast nog drummer Donald Dean. Die pianist Frank Strazzeri trekt zich niets aan van de slechte conditie van de vleugel. Hij begeleidt sprankelend en levert veerkrachtige solo's. En let ook eens op Gary Peacock. Deze bassist is nog maar kort geleden van de piano overgestapt op de contrabas. Maar als een volleerd virtuoos dartelton buitelt hij hier door zijn begeleidings- en solopartijen. Zo ook op het volgende nummer, geschreven door tenorsaxofonist Harold Land. Dit is Swirl.

Zo klonk Sue Earl door het quintet van trompetist Carmel Jones. En nog een opmerking over de drummer van het gezelschap, Donald Dean, een goede bekende van Jones. En met zijn 24 jaar is hij de jongste van het gezelschap. Maar met zijn losse, kordate manier van spelen klinkt hij echter als een ervaren rot. Tot slot nog een stuk van Carmel Jones' Hip Trolley.

Hip Trolley door het Carmel Jones Quintet. In Hardball Boulevard heb je kunnen luisteren naar deel 1 van de tweeluik over trompetist Carmel Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenor sax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari 1959 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Deze opnames zijn te vinden op het album Finger Popping, uitgebracht op Blue Note. De bezetting van deze opname is als volgt: Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Alle composities zijn van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way, heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

Amerikaanse hardbop, pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father. In combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver. In al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trioverband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige bluesfeeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur, House of Hardbop, werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende tutti in double time feel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

U luistert naar het programma House of Hardbop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten: Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. In 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werden er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown, getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

in House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

U luistert bij de Concertzender naar House of Hard Bop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richtte hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Ann Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en de nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op tenorsax. Ten slotte hoort u de eerste live opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rochester. Het swingt de pan uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1966 en 67 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht op Mosaic Records. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geweldige hardbop-saxofonist werd geboren. Namelijk op 27 februari 1923 in Los Angeles. Aangezien deze muzikus tot een van de grootste tenorhelden uit de jazzgeschiedenis behoort, moeten we hier toch aandacht aan besteden. De keuze kwam bij een bijzondere opname uit 1972. Het is een registratie van een concert dat Dexter Gordon heeft gegeven op 2 november 1972 voor de Haagse Jazzclub. Hij werd die avond begeleid door pianist Rob Agerbeek, bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. Deze opname is al eens eerder verschenen op een dubbelalbum in de jaren 70 onder de titel All Souls. Onlangs is het album eindelijk op cd uitgebracht en wel op het Timeless Ultra Vibe label. En de titel is All Souls Volume 1 en All Souls Volume 2. Het zijn unieke opnamen met een Dexter Gordon in topvorm voor een aandachtig en enthousiast publiek. Als eerste de standaard You Stepped Out of a Dream, geschreven door Nathia Brown en Goose Kahn voor de musical Siegfried Girl. Na het thema steekt Dexter meteen van wal en hij speelt hier een aantal meesterlijke melodische chorussen en wordt flink achter zijn broek aangezeten door de ritmesectie met een heel swingende Rob Agerbeek aan de piano, in wiens solo Wynton Kelly heel even om de hoek komt kijken.

0: In het programma House of Hardbop hoort u opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson, inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: Stablemates. Stablemates. Stable Mabel. Take your elbows off the table.
2: Which has nothing to do with it.
3: I don't know that one.
4: No, no, no.
1: Ba-ba-ba-ba-boo-boo-boo.

U luistert bij de concertzender naar House of Hard Bop met het vierde deel van de vier uitzendingen van de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesectie de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de licht swingende simple beat van drummer. Zowel Hank Mobley als Philly Joe Jones vertrokken in de tweede helft van de jaren 60 naar Europa om daar hun heil te zoeken. Ze troffen elkaar weer op 12 juli 1969 in de Barclay Studio in Parijs voor een opname voor Blue Note onder leiding van Hank Mobley. Met Dizzy Reese op trompet, Slide Hampton, trombone, Vince Benedetti, piano, L.B. Colas, bas en Jones op de drums. Het album is uitgebracht onder de titel The Flip. U hoort twee stukken die geschreven zijn door Mobley met als eerste stuk Feeling Folksy. Dat sterk doet denken aan het bekende Zweedse volksliedje Dear Old Stockholm. Iedereen speelt hier zeer goed, maar vooral Hank Mobley, die flink achter de broek wordt gezeten door een ruig spelende Philly Joe Jones. En tot slot hoort u Early Morning Stroll. Door het enorm interactieve en swingende spel van Philly Joe Jones hoort u een zeer inspirerende solo van de leider. En ook het spel van Dizzy Reese, Slide Hampton en Vince Benedetti krijgt vleugels met deze geweldige drummer in de ritmesectie.

In het programma heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 en 69 van tenorsaxofonist Hank Mobley, afkomstig van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963, van de cd Straight No Filter, opgenomen in 63, en van de cd The Flip, opgenomen in 69, allemaal uitgebracht door Blue Note. House of Hardbop voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag een speciale uitzending over de onlangs overleden saxofonist en componist Wayne Shorter. Hij werd in 1933 geboren. Deze muzikus heeft zich via de hardbop, jazzrock en vrije improvisaties ontwikkeld tot een icoon van de hedendaagse ontwikkelingen in de jazz. Gegrepen door de muziek van Lester Young, Charlie Parker en later John Coltrane, vestigde hij zijn naam in 1959 als tenorsaxofonist en muzikaal leider van drummer Art Blakey's Jazz Messengers. In deze hardbopgroep kreeg hij de kans om zich ook te ontwikkelen tot een felle solist in de hardboptraditie en ook als componist. Hij verliet de Messengers in 1964 omdat hij een aanbod kreeg van Miles Davis om in diens quintet te komen spelen. Het enigszins impressionistische en abstracte karakter van de composities van Wayne Shorter waren in hoge mate verantwoordelijk voor de muzikale richting van dit quintet. Uiteindelijk zou dit bepalend worden voor de verdere ontwikkeling van zijn eigen spel en zijn manier van componeren tot kort voor zijn overlijden. Voor het befaamde Blue Note maakte hij half jaren 60 een aantal legendarische opnamen in een typische hardbop quintetbezetting. De eerste twee stukken zijn afkomstig van het album Night Dreamer. Opgenomen 29 april 1964 in de Van Gelder Studios in New Jersey. In de bezetting hoort u Shorter op tenorsax, Lee Morgan, trompet, McCoy Tyner, piano, Reggie Workman, bas, Elvin Jones, drums. Als eerste het titelstuk Night Dreamer. Het stuk is in driekwarts maat en alleen al door de feel van drummer Elvin Jones krijgt het stuk een vloeiend karakter. Wayne Shorter speelt hier intens en dan vooral zijn tweede solo na de uitstekende trompetsolo van Lee Morgan is van een nog grotere intensiteit. Hierna volgt het swingende Black Nile, een compositie in de hardbop-traditie waarbij alle solisten zich van hun beste kant laten horen.

In ons programma Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. In deze speciale uitzending hoort u opname uit 1964, toen hij Art Blakey's Jazz Messengers verliet en de overstap maakte naar het Miles Davis Quintet. Op 24 december 1964 maakte Shorter zijn derde album voor Blue Note in de Van Gelder Studio in New Jersey, uitgebracht onder de titel Speak No Evil. Het album werd pas uitgebracht in juni 66 en het mag rustig gezegd worden dat dit album qua composities, uitvoering en bezetting behoort tot een van de hoogtepunten in het oeuvre van Wayne Shorter. Met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums, is dit met recht een 5-sterrenalbum. Als eerste hoort u Witch Hunt en vanaf de eerste noot zit je op de punt van je stoel. Een dynamisch en pakkend thema met schitterende solo's, een geweldige interactie en wat een superieure ritmesectie. Vervolgens hoort u Fee-Fi-Fo-Fum, ook weer die dynamiek en die ongelooflijke swingende ritmesectie die zo'n geweldige groove neerzet in zo'n lastig medium tempo. Freddie Hubbard opent met een sublieme trompetsolo. Daarna volgt de leider en die neemt alle tijd en bouwt zijn solo rustig op, gevolgd door een sprankelende pianosolo van Herbie Hancock. Dance Cadaverous is een relaxed wals met een schitterend thema. Volgens Shorter kreeg hij zijn inspiratie voor dit stuk bij het horen van Vals Triste van Sibelius. Een prachtige pianosolo van Herbie Hancock en een lyrische tenorsolo van Wayne Shorter brengen ons weer terug naar het thema.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender, met opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. Via de Hard Bop van Art Blakey's Jazz Messengers, de Post Bop van het Miles Davis Quintet, de Jazz Rock Fusion van de groep Weather Report en zijn eigen akoestische interactieve Wayne Shorter Quartet heeft deze markante muzikus zowel als saxofonist en als componist heel duidelijk zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de hedendaagse jazz. In dit programma besteedt Erik Ineke aandacht aan zijn latere hardbop-periode van midden jaren 60. Op 24 december 1964 neemt hij in de Van Gelder Studio in New Jersey het album Speak No Evil op voor het bekende Blue Note-label. De composities die hij heeft geschreven hebben een wat mysterieus karakter met elementen van de hardbop en de modale jazz. De bezetting is absoluut een perfecte combinatie met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums. U hoort nu het titelstuk Speak No Evil met een vette tenorsolo van Shorter die flink wordt opgejut door de geweldige ritmesectie. De solo's van Freddie Hubbard en Herbie Hancock zijn trouwens ook niet mis te verstaan. Daarna hoort u de prachtige ballad Infant Eyes, lyrisch en gedragen gespeeld door Wayne Shorter. En let u maar eens op zijn samenspel met pianist Herbie Hancock. Dat is van grote klasse. Tot slot in zeskwarts maat de compositie Wild Flower. Shorter, Hubbard en Hancock leveren stuk voor stuk zeer geïnspireerde solo's af en de cross rhythms in de begeleiding van Elvin Jones vallen allemaal perfect op hun plek. Dit hele album is een pareltje in de geschiedenis van de hardbop. De structuur van de compositie van Shorter waren vernieuwend en toch heel melodisch. Hij hoort zeker thuis in het rijtje van de grote jazzcomponisten. Wayne Shorter overleed onlangs, 2 maart 2023 in Los Angeles. Hij werd 89 jaar.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen van tenorsaxofonist en componist Wayne Shorter, afkomstig van het album Night Dreamer en Speak No Evil. Beide opgenomen in 1964 en uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley en drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 26 maart 1961 maakte hij opname in studio van Rudy Van Gelder in New Jersey voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album Workout. U hoort de standaard Three Coins in the Fountain van componist Jules Stein. Met in de line-up Mobley, tenorsax, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jones, drums. Deze track van die sessie was nooit eerder gereleased, maar stond als bonustrack op de cd-uitgave. Met dezelfde bezetting als in het voornoemde stuk stond de tenorsaxofonist op 5 december 1961 weer in de studio voor opname voor het Blue Note album Another Workout. Deze sessie heeft tot 1985 op de plank gelegen en behoort zonder meer tot zijn allerbeste platen. U hoort Out of Joe's Bag, geschreven door Hank Mobley, en is een perfecte feature voor drummer Philly Joe Jones. Volgens hoort u een ontroerende uitvoering van de ballade I Should Care, geschreven door Axel Stordahl en Jimmy Kahn.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley bij de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van deze twee muzici samen met Hank Mobley als leider dateren van 21 april 1957, toen deze voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop prominenten. Op 5 december 1961 stond de tenorsaxofonist wederom in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Met een ijzersterke ritmesectie nam hij het album Another Workout op voor Blue Note. In de bezetting hoort u Mobley tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas, Philly Joe Jones drums. Van de hand van Mobley hoort u het snelle Getting and Jetting. Drummer Jones vult de leider perfect aan in diens swingende tenorsolo. In het super groovy gespeelde Hank's Other Soul, geschreven door Mobley, hoort u hoe hard deze ritmesectie swingt en van Wynton Kelly word je alleen maar blij. Het laatste stuk van dit album is de Richard Rodgers classic Hello Young Lovers. De tenorist speelt hierin een schitterende solo, majestueus en melodieus. En Philly Joe Jones, zijn oren staan wagenwijd open en volgt perfecte muzikale lijnen van zijn werkgever.

U luistert naar het programma House of Hardbop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het licht swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. We gaan verder met de opname van 26 maart 1961 in de Rudy van Gelder studio. En dan heb ik het over het album voor Blue Note, Workout. Mobley was in die periode nog lid van het Miles Davis Quintet, waar hij het niet gemakkelijk had als opvolger van John Coltrane. Maar met de snelle blues Smokin' laat Hank Mobley wel zien waartoe hij in staat is met een drummer als Philly Joe Jones achter zich. Hij wordt tot grote hoogte gestuurd. Ook Grant Green en Wynton Kelly weten er aardig raad mee en de om- en omviertjes van Mobley en Philly Joe Jones zijn genadeloos. Vervolgens hoort u de standaard The best things in life are free. Na het thema in een swingende two-beat van de ritmesectie komt Hank Mobley met zijn solo zo swingend binnenwandelen dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. Mede ook dankzij de manier waarop Philly Joe Jones van brushes op sticks overgaat. Als laatste hoort u nog een gedeelte van een medium blues van de hand van Mobley. Het heeft de veelzeggende titel Greasin' Easy. De ritmesectie zet een superswingende groove neer. En het is duidelijk te horen dat zowel Mobley, Green als Wynton Kelly echte bluesspelers zijn van de bovenste plank.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1957 en 1961 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ze komen van de cd Poppen, opgenomen in 1957 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Workout op hetzelfde label, opgenomen in 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur, swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie. Die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 21 april 1957 gaat Hank Mobley de Rudy Van Gelder Studio in om een opname te maken in sextetbezetting voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de veelzeggende titel Hank. In de bezetting hoort u Mobley op tenorsax, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Als eerste hoort u Hank Mobley's compositie Fit for a Hanker. Een medium uptempo swinger waar je vrolijk van wordt met geweldige solo's van Donald Byrd, John Jenkins, Bobby Timmons en uiteraard Hank Mobley met zijn herkenbare warme, ronde sound. Het ritmeteam van Wilbur Ware en Philly Joe Jones staat als een huis. Het volgende stuk, High Groove, Low Feedback, is ook van de hand van de leider die de eerste solo neemt. En let u vooral op zijn mooie timing en frasering. Zowel in zijn begeleiding, zijn solo, als in het shout chorus laat Philly Joe Jones horen wat voor een geweldige drummer hij is. Hij lijmt het ensemble als het ware aan elkaar.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van Hank Mobley met Philly Joe Jones op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur aan jonge hardbop-prominenten. En dat waren naast tenorist Hank Mobley, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Je hoort als eerste stuk Cole Porter's Easy to Love, waarbij zowel Hank Mobley, Donald Byrd, John Jenkins en Bobby Timmons voortreffelijk soleren en in de 4-om-4 solo's met de blazers laat Philly Joe Jones aan duidelijkheid niets te wensen over. Vervolgens hoort u de standaard Time After Time van componist Julius Stein, uitgevoerd als ballad met een prachtige cadens op het einde van tenorist Hank Mobley. Tot slot van deze sessie een swingende blues geschreven door Bud Powell, getiteld Dance of the Infidels. Na de intro van Philly Joe Jones volgt het thema en gaan de solisten los. Na twee drumchorussen weten de solisten niet van ophouden en volgt er een knallend slot.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1983 en 89 van het Rijngraaf Dick Fennick Quartet. Afkomstig van de cd Cloud People, opgenomen in 1983, uitgebracht op Timeless. En van de cd Jubilee, opgenomen in 1989 en uitgebracht ook op Timeless. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf. Hij is geboren in 1942 en met hem tenorsaxofonist Dick Fennick, die leefde van 1940 tot 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van de Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft heel veel, vooral Amerikaanse solisten, begeleid met zijn trio. Denk aan Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Fennick speelde in diverse bekende radioorkesten, zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij samen met pianist Rob van den Broek de groep Free Fair. Het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet werd opgericht in 1964 naar aanleiding van een ontmoeting in de Amsterdamse jazzclub Sherazade. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet werd een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren veel optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. Vandaag hoort u hiervan een aantal stukken. De stijlrichting van de groep bewoog zich tussen hardbop en de modale jazz. Op 14 november 1977 werden in de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht opnamen gemaakt voor het album Modal Soul, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Fennick op tenor en sopraansax en ook op fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke aan de drums. Als eerste stuk hoort u een compositie van Rijn de Graaf, Sweet Basil. Het stuk heeft een hippe, straight Latin feel en geeft duidelijk de invloed weer van de richting van de jazz in de jaren 70. Er gaat een enorme energie uit van het hele kwartet en zowel de Graaf als Fennick spelen hier een paar zeer intense solo's. Daarna volgt de ballad Detour Ahead, geschreven door Herb Ellis en Johnny Frigo. De balladuitvoeringen van het kwartet waren altijd van een bijzonder hoog emotioneel niveau en dat is ook hier in deze uitvoering goed te horen. De beide leiders voelden elkaar heel goed aan en het speelse en inventieve basspel van Koos Seriersen voegt er nog een extra dimensie aan toe. Als derde hoort u een compositie van de Amerikaanse pianiste Jill McManus, getiteld Short Rainbow. Het heeft een 12/8 feel en de wervelende chemie in het samenspel van het hele kwartet komt heel sterk naar voren.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Vennick kwartet. Dit kwartet heeft tussen 1964 en 1989 heel veel opgetreden in clubs, op concertpodia en op festivals in binnen- en buitenland. De groep was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder meer Sonny Rollins en John Coltrane, had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld en vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt dat ervoor zorgde dat er uitermate spannende en ook hele vrije momenten waren. U hoort deze uitzending opname van het kwartet uit 1977 en 1983. Op 14 november 1977 stond het kwartet in de Vendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht. Ze maakten opname voor het album Model Soul, uitgebracht op Timeless. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Vennick op tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriers op bas en Erik Ineke achter de drums. Van Dick Vennick hoort u nu zijn compositie Lonely Hunter. In dit stuk hoort u een prachtige fluitsolo van Dick Vennick en een parelende pianosolo van Rijn de Graaf. Het laatste stuk van dit album, het titelstuk Modal Soul, is van Rijn de Graaf. In dit modale stuk worden alle grenzen van de vrije improvisatie flink onderzocht, waarbij bassist Koos Seriersen niet schuurt zijn bas te bewerken met een drumstick.

U luistert naar House of Hardbop bij de Concertzender, met in deze aflevering de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek. Deze legendarische pianist heeft een enorme staat van dienst in diverse stijlen van de jazz, van boogie-woogie tot hardbop. In april 1974 maakte het trio van Rob Agerbeek een tournee van een week door Nederland en België met de Amerikaanse tenorsaxofonist George Coleman, bassist Rob Langerijs en ondergetekende Erik Ineke achter de drums. Van het concert op 9 april in Leiden is een album verschenen op Blue Jack Jazz onder de titel On Green Dolphin Street. Je hoort hiervan de compositie Wave van Antonio Carlos Jobim. George Coleman en het trio van Rob Agerbeek zijn hier in topvorm. Coleman speelt hier zeer geïnspireerd. De begeleiding van Rob Agerbeek is hier smaakvol en stimulerend. Dat geldt ook in hoge mate voor Rob Langerijs. Tot slot een trio-opname afkomstig van het album Miss D, opgenomen op 24 februari 1980, uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. In de bezetting hoort u Rob Agerbeek, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Het is een compositie van Tom McIntosh getiteld Cap Bearers, een uptempo stuk waarin Rob Agerbeek schittert met een enorme swing en een drive. Rob wordt deze maand 85, maar gelukkig nog steeds still going strong.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1971, 1974 en 1980 van de Nederlandse hardbop-pianist en componist Rob Agerbeek. Afkomstig van de cd Home Run, opgenomen in 1971 en uitgebracht op Blue Jack Jazz. En van de cd On Green Dolphin Street, opgenomen in 1974, uitgebracht op Blue Jack Jazz. En ook van de cd Miss D, opgenomen in 1980 en uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Geboren in Norwalk, Connecticut, kreeg hij al op vroege leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz. Hij moest hem begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna meteen gevraagd om in zijn kwartet te komen spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op. Hij schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. En hiermee zette hij de hardbop op de kaart. Eind 56 verliet Silver de groep en begon een eigen quintet. In de loop der jaren kende dat verschillende samenstellingen. Het groeide uit tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 26 oktober 1964 nam Horace Silver met zijn quintet een nieuw album op in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. De titel van het album: Song for My Father. Het werd uitgebracht op Blue Note. Het titelstuk werd een hit in jazzkringen en wordt tot op heden nog steeds door veel groepen over de hele wereld uitgevoerd. In de bezetting hoort u Carmel Jones op trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith op bas en Roger Humphries op drums. Als eerste hoort u uiteraard Song for My Father. Het is een compositie van de leider en het is geïnspireerd op de Braziliaanse bossa nova beat waar hij tijdens een bezoek aan Brazilië diep van onder de indruk was. Tenorsaxofonist Joe Henderson steelt op deze opname de show met een fantastische solo. Vervolgens hoort u de snelle mineur blues, The Natives Are Restless Tonight, met een geweldige soli van Carmel Jones, Joe Henderson, Horace Silver en de 3 mooie drumchorussen van de toen 20-jarige Roger Humphries.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnames van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenor, sax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 26 oktober in de Van Gelder Studios in New Jersey. Het was 1964. Horace Silver had toen een quintet met een compleet nieuwe bezetting met Carmel Jones, trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith, bass en Roger Humphries, drums. Het album dat toen werd opgenomen bevat op één stuk na allemaal composities van de leider en kreeg de titel Song for My Father mee. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album hoort u nog twee stukken. Als eerste Que Pasa, een stuk met een zekere mystieke en melancholische feel. Let vooral op het fantastische samenspel van Joe Henderson met Roger Humphries. Vervolgens een blues van Joe Henderson onder de titel De Kikker. Joe Henderson is wederom in topvorm, maar ook de soli van Carmel Jones, Horace Silver en Roger Humphries, die liegen er niet om. Het is toch werkelijk een enorme topbezetting geweest.

Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte Silver in 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en door zijn composities zoals The Preacher en Doodlin' beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer ritmisch met catchy thema's. Op 1 en 22 oktober 1965 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit keer voor opname voor het Blue Note label en het album werd uitgebracht onder de titel Cape Verdean Blues. De bezetting had inmiddels weer een paar wijzigingen ondergaan. Trompetist Carmel Jones was vervangen door de toen nog zeer jonge, maar uiterst talentvolle Woody Shaw. Deze opname was tevens Shaw's debuut voor Blue Note. Bassist Teddy Smith werd vervangen door Bob Cranshaw. Achter de drums zat nog steeds de geweldige Roger Humphries. Alle stukken verder in deze bezetting zijn van de hand van de meester, Horace Silver. Als eerste hoort u de Cape Verdean Blues, een stuk met een Latin groove en een voortdurende ritmische vraag- en antwoordspel tussen de blazers en de piano. Het stuk is opgedragen aan de Cape Verdean, waar Horace Silver zijn oorspronkelijke roots heeft liggen. Het volgende stuk heet The African Queen. Het heeft een feel alsof je door de Afrikaanse jungle sluipt met schitterende dynamische solo's van Joe Henderson en Woody Shaw. De pianosolo van de leider zit vol met melodische quotes en let vooral ook op de zeer muzikale drum fills van Roger Humphries. Vervolgens hoort u Pretty Eyes, een van de weinige stukken van Silver in driekwartsmaat. En wederom uitstekende solo's van Joe Henderson, Woody Shaw en Horace Silver. En tot slot, in uptempo, het bekende en superswingende Nutville. Extra gast, een van de grootste iconische trombonisten van de jazz, J.J. Johnson. Horace Silver is nog tot op hoge leeftijd door blijven componeren en spelen. Hij deed het meestal in quintetbezetting met de allerbeste muzici van de jongere generatie. Zijn composities waren altijd zeer ritmisch en melodisch en hij behoort zeer zeker tot de grote jazzcomponisten. Horace Silver overleed op 18 juni 2014.